0: 1年多没见，怎么一点长进都没有？
1: De kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
2: BG Servers.
1: BG Servers. Servers BG Style.
2: BG Style.
3: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG-show, de nummer 2 regio-content-show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare, het de BG-show regio-content-music-team.

bijzonder goede middag, avond en goedemorgen ook de amateur luisteraar. Je bent weer even verbonden met de bedrijfsverzamelgebouw Wattesmurf, de moderne studio. Waar weer eventjes een uurtje puur beste regio content en de BG-show wordt geprepareerd. Selectie, we hebben weer de hele middag kaartjes zitten uitzoeken hier zo in de BG-show presentatie team en de regio content team. Vanmiddag alles even weer op de grond gelegd en bieden wel en bieden niet in, die misschien een longlist en dan een shortlist. Uiteindelijk zijn we tot deze selectie gekomen. De komende uur hier eventjes op de autodraaier wordt even neergelegd. De presentatie, de techniek, de samenstelling, de webcare, alles wordt weer gedaan door het regio content music DJ team. En dit alles wordt even gefinancierd, tenminste een gedeeltelijk, want het gaat om sponsorgeld van de sympathieke en de BG-service. Buurbestukje-service. Ook deze weekend weer actief met diverse verhuizingen en andere diensten. En volgend weekend weer een citytrip. Sorry, citybreak. Dat is allemaal in het pakket van de BG-service. Dit allemaal tegen tarieven die jou eventjes versteld doen staan. Concurrerende prijzen. Instaptarieven eigenlijk. Voor ieder toegankelijk. En ik hoop even dat de ontvangst prima is, amateur, en de kantjes nagenoeg zijn. Dus we gaan even de ronde voor iedereen die is afgestemd. Niemand uitgezonderd. Sorry, dat zo noemde ik.

0: Amateur. Maar het is weer eventjes afgelopen ook bij de BG Show. Voor deze week. Dat moet ergens begin juni 2026 zijn. Even kijken hoor, bedankt even voor het luisteren alvast en even snel de kantjes even bij langs. We begonnen even met Wim Dekker, instrumentaal, een dag uit duizend dromen. En dan was het van Frans Bauer, hè? En dan was het van Ali Goeree, Oet Kno, met een boeketje rode rozen. Dan was het even de Midnight Specials met Baby Darling. Dan was het even de Blue Set, kantje heette Werkeloos. Dan is even Bob Rocky uit de regio Vlaanderen, dacht ik eventjes, met veel beloven en weinig geven. Dan is even Good Old One For You met de blauwe bal. En dan even de stemmingsmakers met Droog Je Tranen. En dan was het even treden van het 155-jarig bestaan van Zwarte Meer in de Paradise Buurt met het kantje Zwarte Meer. En dan wordt even de Green Door All-Stars. Dat is een heel mooie ding is dat. Dat is, komt even daar uit Benin, een beetje West-Afrika, een beetje die hoek zeg maar. Met een regio dan heen. Met La Guida. Ja, heel mooi. En dan was het even de Ork Judy Band. Met groet aan Paco Rabani Audi RS7. Er werd even zijn nieuwe Audi, zijn nieuwe auto werd even ingewijd. En dan was het even Nicolai Guta. Dat is Nicolai Guta, dat vind ik echt heel erg goed uit de regio Roemenië. En het waren even wat klaagliederen ter nagedachtenis aan Seba. Voor mij was het een beetje een boef. Maar goed, het was heel mooi. En dan was het even Homie en Emmy. Met Tussen het Riet. Dan waren het even de stemmingmakers. Met het Eldorado Team Lied. Locatie Veenhoord. De stemmingmakers met het Eldorado Team Lied. En dat is even Duo Berma. Duo Berma. Berend van der Skelling en Marco van Drenthe. Met Firma Andorra. Firma Andorra. Vanuit Terraal. En dan was het even Dweilen. Jan Boezeroen. Met Als de Rempels in jouw voorhoofd konden praten. En we luisteren nu even naar Fred Roodveld, kantje heet, Intercity. Dit is afgelopen.
1: Dag hoor.

0: De kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show regio content music team.

Jeanne Amateur en de luisteraar. Een bijzonder goede dag hier vanuit de moderne ingerichte thuisstudio van het bedrijfsverzamelgebouw de Grote Smurf. Want jij en ik, wij zijn weer afgestemd op de Worm Amateur. Voor even een stijf uurtje puur beste regio content. Gewoon even puur beste regio content. Hier op de radio. Bij de Worm Amateur in de BG Show. Dat is het programma eventjes waar even aandacht besteed aan die regio content. En dat kan met de gulle bijdrage van de BG Service. Puikstukje service mag ik wel zeggen. Kogelharde service. Betaalbaar, dat zeker. En ook heel sympathiek wel. Voor diegene die ervan houdt. Dus die maken dit allemaal financieel eventjes mogelijk. Deze hele uitzending bij elkaar. Eventjes voor 7 uur denk ik wel even. Dan is het stijve uurtje weer helemaal voorbij. En dan hebben we een uur lang geluisterd met elkaar naar puur beste regio content. Hier bij de BG Show. En de kantjes die worden gedraaid door de BG Show Regio Content Music DJ Team. En de presentatie, de samenstelling, de techniek en de webcam. En de kantjes gaan te ronden voor iedereen die is afgestemd. Dat ben jij. Daar gaat hij even voor te ronden, de kantjes. Alle kantjes. En die kantjes die zijn even samengesteld naar eigen voorkeur van het DJ Team. Die hebben daar de hele week weer even lekker op gezweet en vergaderd. En hebben een longlist gemaakt. En uiteindelijk is er in deze shortlist van een stijf uurtje puur beste regio content uitgerold. Het beste wat op dit moment er rondgaat als het gaat om de puur beste regio content. En ik hoop even dat de kantjes nagenoegen zijn en de ontvangst ook nog eens een keer ontvangst prima is. Dan gaan we even beginnen he, met de kantjes. Zijn jullie er klaar voor? Wat zie je? Ja, oké. Nou, dan gaat het even gebeuren. Luister maar even mee. Komende uurtje, stijf uurtje, even regio content bij de BG Show via de Worm Amateur.

is nu mijn grootste wens. Hallo moeder, hier is een brief van je zoon. Heb het goed op de plaats waar ik woon. Het is hard werken, maar ik slaap iedere nacht.

Hallo, hier is een brief van je zoon. Ik heb het goed op de plaats waar ik woon. Het is hard werken, maar ik slaap iedere nacht. Toch duurt de tijd lang die mij hier nog wacht. Hallo moeder, hier is een brief van je zoon.

Ja, amateur en de luisteraar ook even. We zijn weer aan het einde gekomen van deze aflevering van de BG Show. Aflevering 200, nog wat. En bij de warm amateur natuurlijk. We zullen even de kantjes nog even noemen die we hebben gedraaid. We begonnen even met Timon. Ik zat er overheen te kletsen. Timon en het kantje heette Horst. Dat was Steven Frans Kunst. Met Waarom verdween jij? Mooi kantje was dat. En dan was het even het gospelduo Morning Light uit Nieuw-Weringen locatie. Met Macht, Rijkdom en Eer. Dan was het even Dorin Covaci uit de regio Roemenië. Met Cat de Grea Este Fiata. Dat betekent, wat is het leven zwaar? Beetje thema, denk ik, van deze Oetie-zending wel. Was het even uit de locatie Bloemhof, 3240, Jachthamerstad. Nelly Pans met Bloemhof 3.0, Futuring, Ashi en Bax. Productie bij Lil Tony. Lil Tony was het even. Er was even de Adera's met Kom met me mee. Was het even Malek Samo. Regio Duitsland. Het kantje heet het Zeen Jaren Hier. Dan hebben we Marco van Drenthe uit de regio Drenthe met FM Piraten. Dan was het even Super Cucci. Cucci. Kantje heette zo. Het was een van Orkest de Prima met Sasho Bikov en Shelkata en Metrofkata. Hartstikke mooi. Uit de regio Roemenië was het wederom. En dan was het Gerard van Maurik, locatie Sliedrecht. Kantje heette Zeven Moeilijke Jaren. Dan was het een Groninger Gerard, locatie Groningen, denk ik. Goed staat. Met Hallo Moeder. En dan was het even Monika West, locatie Reensig Pijn. Met kantje Gouden Ring. Dan was het even Sylvia en de Renaldo's, midden Groningen regio. Met Als Jij Zou Weten. Er was nog even Dogbals met Verwaarloosbaar. En we luisteren nu naar Fred Roodveld, dacht ik even. Met uit het oosten van het land even. Uit de oosten van de regio moet ik zeggen. Met de SOS Emergency Call. En het is het einde dus van deze BG Show. Volgende week zijn we Deo Volente en zo weer retour op deze zender. En op de Mixcloud.

Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gestikulerende Radio. Met uw host, de gestikulerende Sotschool uit de mouw van God. Vandaag beginnen we gewoon even direct met de tracks met de samples. Tegenstellen tot de normale gang van zaken. Waarbij ik eerst even een liedje afspeel. Beginnen we nu gewoon direct met de samples. Die komen dit keer uit te beginnen met de postbestellen van Annie. Piratenmuziek van de Migraars, de vlierenfluiten van de klokkenstoelen en ik ben stapeldol op loop.